0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: And you can dance. For inspiration.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse Feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: God, like
0: Ice Radio. Your alternative
3: to ordinary radio. Ik zeg vastgeluid. Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
4: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal. Dat bent u niet.
5: Ah, Peter.

0: De nieuwe van de Rolling Stones, Mr. Charm.
1: Hey Peter, hoe is het?

0: hoorde hem voorbij komen op een andere zender recent. Ja, dat mag natuurlijk helemaal niet van de directie van Ice Radio. Maar ik dacht, ik moet hem zelf ook draaien. Maar ja, dat interesseert jullie natuurlijk ook weer. Nee, en dat is ook helemaal terecht. Maar goed, Nothing But Thieves met Sorry. En toen ik toch aan het zoeken was naar Nothing But Thieves, kwam ik nog iets tegen. Met Nothing But Thieves, maar dan samen met Rag & Bone Man. En die hebben het over iets dat ik eigenlijk nooit meer wil meemaken. Dat je alleen bent.
1: Peter.
2: Ik wil me niet beter.
1: Peter.
2: Niet beter.
1: I don't

0: maar passie.
1: En die passie brengt ons nu bij de nieuwe van Vrouwtje. Ik wou dat ik jou was.

0: me squirrel.
1: Door iemand liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Hé, hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
3: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders. Ice Radio. De Beatles Groep.

0: Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Ruim een half uur voorbij het hele uur is het tijd voor de Duitszalige bijdrage van het halve uur. Ich und ich, du erinnerst mich an Liebe.
0: Oh, Ice Radio.

En zo komen we aan bij Anastasia. Hoe heet die ook weer? Oh ja. Ja, en het is ook nog eens een keer waar, hè? De liefde is levend. Nou ja, voor mij in ieder geval.

0: verhaal van de week.
1: Oh, ja, natuurlijk, joh. Middle of the road is dit. Met Sacramento. Toevallig ben ik bij een soortgelijk stadje geweest recent.

Middle of the Road. Ik was zo'n fan van die band in de jaren 70. Achteraf denk ik, ja. Het zegt wel iets over mijn muzieksmaak in die tijd. Het is misschien wel iets ontwikkeld. Maar aan de andere kant, als je het beluistert, het is altijd... Muzikaal zit het lekker in elkaar toch wel. Dat deed me eraan denken dat je verandert in de loop der jaren. Je muzikale smaak verandert. Je omstandigheden veranderen ook. Het gebeurt wel eens dat je bijvoorbeeld terechtkomt in een situatie dat je alleen woont. Daar moet je dan aan wennen. En als je dan gewend bent, dan kan er wel weer eens een situatie komen dat je denkt van... is het wel gezellig in mijn eentje? Kan ik misschien met iemand gaan latten of zo? Nee, ik drink op zich altijd cappuccino, maar dat is espresso, ja. Ik ben een beetje van, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, nee, nou ja, dat je dan bijvoorbeeld met iemand kan gaan samenwonen en zo. Die vraag had Chardé ook ergens. Nou ja, degene die dit nummer schreef, had die vraag. En die vraag werd verwoord in één woord. Why? Maar dan tussen haakjes daar wel achter. Can't we live together?

Wat een heerlijke band is dat toch. Simply Red, Holding Back the Years. Hier op Ice Radio. Oraal van de week nummertje 451 alweer. Deze meneer mocht een tijd lang niet worden gedraaid. Maar ja, het schijnt weer te mogen. Dus dan doe ik het ook. Want dit is wel een van mijn favoriete nummers. Marco Borsato, daar hebben we het natuurlijk over. Met een persoonlijk advies. Als jij maar naar me lacht.

0: Oké.
1: Als jij naar me lacht.
0: Nou. Hey, het is alweer bijna het hele uur. Dat betekent dat ik afscheid van je moet nemen. Doe ik met Emily Esme. En haar nieuwe, De Zon.
2: Jij bent niet welkom hier. Nee.
0: Prutser.
3: Ik vind je echt niet aardig. Als de zon.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed doen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
10: Bernie, I said, they'll never make that money back.
11: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
12: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
14: I like it.
12: Ice Radio.
15: Your alternative to ordinary radio.
16: Ice Radio!
12: Met nu. Files from the fridge.

Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onoua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

it up. Gotta shake it.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie twee ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram erbovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
0: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Peter Gabriel die had echt maling aan marketing. En zijn allereerste soloalbums deden ook allemaal gewoon Peter Gabriel. Waren 4 stuks. En de platenmaatschappij die werd helemaal gek. Die zei, weet je, we kunnen die dingen administratief gezien niet uit elkaar houden. Maar Peter die bleef koppig. Hij zei van, zie mijn platen meer als een soort van edities van een tijdschrift. En de fans die moeten zelf maar bijnamen verzinnen op basis van de hoesen. Dus een klein beetje tegendraads was hij wel. Je hoorde hem uit 1986 met Sledgehammer.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Een hele goede middag. Het is je wekelijks woensdagmiddag Icebreak. Afgelopen weekend waren er 2 platenbeurzen. En zo rond 2:30 vertel ik je of dat je dit weekend wat meer kansen hebt om een lekker plaatje of een cd'tje te scoren. In een overzicht van de platenbeurzen. En uiteraard ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vandaag weer van de partij. Dingen die je het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Nieuwe auto's, ja. Ik weet niet of jij er ook eentje hebt, maar misschien heb je dan wel gemerkt of ook wel gehoord. Want het is best wel een dingetje. Die nieuwe auto's die beginnen echt aan alle kanten te piepen. Als je bijvoorbeeld iets te hard rijdt of dat je de persoon die naast je zit eventjes iets te lang aankijkt. En dan zou je denken, het is wel even goed zo. Maar Brussel die wil nog meer controle over jouw rijgedrag. Vanaf 2030 komen ze met een nieuwe regel. En over controle gesproken, we zetten momenteel eventjes de ramen open voor wat frisse lucht. Afgelopen weken was het natuurlijk best wel warm, hè. Maar je krijgt er momenteel ook een gratis invasie bij. Ik weet niet of je ze inmiddels gezien hebt. Die bruine beestjes. Het zijn er vele, hè? Ik zag het van de week. En hoe komt dat nou eigenlijk? Waarom zijn er bepaalde momenten dat je meer van dat soort beestjes ziet? Nou, dat en meer tot 2 uur hier op Ice Radio. Dit is Melee met Built to Last.

I'll be riding shotgun underneath the hot sun van George Ezra. Je weet het misschien wel, hè? Als je shotgun zit, dan zit je dus naast de bestuurder. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op IJs Radio. We gaan het zo meteen eventjes hebben over de controle die je zelf hebt wanneer je auto rijdt. Ja, Brussel die wil toch wel weer wat dingen gaan bepalen, hoor. En daarnaast ook muziek van onder andere YouTube. En Joe Jackson. En Portugal the Man. Zometeen dus over de controle die je hebt achter het stuur. Maar eerst eventjes is ook

0: Ik vind het erg leuk dat ze weer muziek maken. Deze is ook schitterend met Samen. Even over die nieuwe auto's. Ja, momenteel krijg je natuurlijk al van die bloedirritante piepjes en geluidjes en meldingen. Wanneer je bijvoorbeeld even iets te hard rijdt of je niet naar de weg kijkt. Hè? Dan krijg je allerlei rare meldingen. Joh. Maar blijkbaar negeert iedereen die meldingen en die waarschuwingen. En dus nu wil Brussel de software een beetje gaan uitbreiden. Waarbij ze dus ook het motorvermogen plat kunnen leggen. Zodra je over de limiet heen gaat, wanneer je dus te hard gaat. De Europese Commissie die onderzoekt dus echt serieus of dat ze dit vanaf 2030 kunnen gaan verplichten voor nieuwe auto's. Ja, je auto die leest dan via GPS en camera's de verkeersborden en grijpt direct zelf in. Hè? Dus hij gaat zelf gewoon echt op de brake. Alleen in echte noodsituaties zou je het nog kunnen overrulen. Maar het is toch wel serieus. Het is voorlopig nog een plan, maar ze zijn het dus echt aan het onderzoeken. Dus zolang je nog die dingen niet hebt in je auto, geniet ervan. Hè?
1: Ice, the alternative.
0: Ik rijd zelf in een wat oudere auto en dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik heb ook helemaal geen behoefte aan een nieuwe auto die mij de hele tijd probeert te controleren. Allerlei piepjes en meldingen en ik moet op de weg. Kijk, je moet altijd op de weg blijven letten, maar dat hij het voor me gaat bepalen. Nee joh. Maar ja, goed, als ik een nieuwe auto koop, ooit misschien, ja, dan zit ik er toch aan vast. Dit is Michael Kiwanuka.

Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik ben Dennis. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet en niet drinkt en niet gebruikt. En pak je alvast eventjes pen en papier wanneer je dit weekend weer eens een keertje naar een lekker platenbeursje wilt gaan. Want ik heb er weer een paar voor je. Je hoort zometeen naar YouTube. Dit is I Will Follow.

met I Will Follow, een van de eerste singles waarmee ik ze destijds heb leren kennen. Ik was ook fan van albums als Boy en War en het latere werk eigenlijk. Nou, toch wel wat minder, moet ik zeggen. Het is tijd voor de platenbeurzen van dit weekend. Ik heb er 5 voor je als eerste aanstaande zaterdag in Amersfoort. Die is van 10 tot 5 aan het Eemplein. Dat is een ruime openluchtlocatie met veel doorlopen in het centrum van de stad. Voor de look is dat er ook handelaren zijn uit Duitsland en België. En dan zie je toch af en toe wat andere materiaal. Vind ik al erg leuk. Dan dezelfde zaterdag van 11 tot 5 in Lelystad. Ook dat is in het winkelgebied van het Starthart. En die is aan de Promesse in Lelystad. Dan door naar Zeeland. Aanstaande zaterdag ook. Dat is natuurlijk de 25e juli. Ik heb staan Café Het Amstelhoekje, Café De Boemel en Bar Salut. Dat is in Axel dus van 12 tot 5. Ik kan niet helemaal vinden wat ze nou precies doen daar. Is het verdeeld over die 3 bars? Dat weet ik niet helemaal. Maar goed, ga gewoon naar een van de 3. En dan kunnen ze ongetwijfeld vertellen wat er nog meer allemaal aan de hand is. Dan door naar zondag, de 26 juli van 10 tot 5 in Dordrecht. Statenplein. Daar staan ze ook weer een doorlooplocatie in Dordrecht. En er staan echt tientallen kramen vol met vinyl en cd's. En ja, het is wel erg gezellig misschien om meteen te combineren met een... Ja, gewoon even lekker door de stad heen lopen daar in Dordrecht. En de laatste in Helmond aan het skatepark, of de skatepark moet ik zeggen. En die is aan de Churchilllaan 127A van 12 tot 5. Dat is over even de platenbeurzen van dit weekend. Gelukkig wel weer wat meer dan vorige week. Toen hadden we er 2 en nu dus 5. Dit zijn de Ladies of Soul met Woman's World.

World van The Ladies of Soul. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Misschien is het je ook opgevallen de afgelopen week, als je de ramen en de deuren een beetje wat meer open had, dat je steeds meer van die grote bruine motten in huis kreeg. Waarom is dat eigenlijk? Ik ga het je zo meteen vertellen.

Misschien hebben ze al gezien die nieuwe flitspalen op de A9 daar in de buurt van Haarlem. Nou, deze checken nou eens eventjes niet je snelheid. Maar wat ze wel doen, dat vertel ik je zo meteen. Maar eerst over die vieze bruine motten die we momenteel allemaal in ons huis hebben. Ja, die komen binnen omdat we natuurlijk de ramen en deuren open hebben. En omdat het buiten warm is. Dat is een beetje het gevolg daarvan. Nou, behalve een beetje irritant fladderen doen ze eigenlijk niet zo gek veel, deze zogenaamde huismoeders. Maar zie je nou die andere, die kleine motjes, die goudkleurige kleermotten, die moet je natuurlijk wel weghalen met je stofzuiger bijvoorbeeld, want die kunnen je kleding opvreten. Dus die grote, irritant, beetje nerveuzig, maar kunnen eigenlijk niet zo gek veel kwaad. Zometeen gaan we even kijken naar die A9. Wat is daar nou aan de hand?

Portugal the Man, Feel It Still. Ik weet niet of je ze al gezien hebt, die nieuwe flitspalen op de A9 daar bij Haarlem. En de meeste mensen gaan volop in de ankers, omdat ze denken dat hun snelheid gecontroleerd wordt. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Nee, ze kijken naar de vrachtwagens, naar die bordjes achterop. Ze willen graag weten hoeveel gevaarlijke stoffen elke dag over die weg rijden. Dus je kunt gewoon lekker blijven gas.

The Water Boys met Hall of the Moon. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Zometeen de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dus dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Dus we gaan zometeen eventjes je koelkast checken. Kijken of jij er ook misschien iets bij hebt wat je het beste niet gebruikt. Ja, of je moet ziek willen worden, dat kan natuurlijk ook. Als eerste nu eventjes Coldplay en Beyoncé. Dit is Him voor de

Coldplay en Beyoncé met Him for the Weekend. De meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, we gaan even kijken of dat, deze spullen misschien ook in jouw koelkast liggen. En dan kun je ze het beste niet meer gebruiken. Als eerste een melding van Friesland Campina voor Valais tomaten mozzarella schnitzel. In de verpakking zit namelijk een ander product. De Valais saté schnitzel. Dat is de pindavrije versie. Alleen deze bevat soja, maar dat staat er niet op het etiket vermeld. Dus kun je daar niet tegen, moet je niet eten. Deze Valais tomaten mozzarella schnitzel. En dan een waarschuwing van Udea voor rauwe yoghurt van de Raw Milk Company. Het product bevat een te hoge gehalte aan Staphylococcus aureus. Nou, ik kan hem niet helemaal goed uitspreken. We gaan er maar vanuit dat het een bacterie is die schadelijk is voor de gezondheid. Dus de rauwe yoghurt van Raw Milk Company. Je verzint het allemaal niet, hè? En dan nog een melding van de FOMAR. Die waarschuwt voor Milka Biscoff, de 90 gram. Ja, niet alle allergenen staan op het etiket vermeld. En het product bevat namelijk hazelnoten. Staat niet op het etiket en kan je dus niet tegen noten. Dan moet je ze dus niet eten. Nou, op zich viel er deze week toch wel mee, hè? Jawel, het kan niet elke week zoveel paniek zijn, toch? Eens even denken. Zometeen hier, Skik, met het giet zoals het giet. Dat is natuurlijk het leven. Mijn nieuwe sister, Robbie Dupree. Het is Steal Away.

Ja, het giet gewoon zoals het giet, toch? Dat was Skik. Tot zover je wekelijkse woensdagmiddag icebreak op Ice Radio. We hebben vandaag geleerd dat de flitspalen op de A9 bij Haarlem niet onze snelheid in de gaten houden, maar het is een test van Rijkswaterstaat om te kijken wat voor gevaarlijke stoffen er dagelijks over de weg gaan. Dus je kunt gewoon lekker doorgassen daar. Brussel die wil nog meer controle over ons rijgedrag. Ze hebben nu natuurlijk al bepaald dat in de nieuwe auto's alles begint te piepen wanneer je iets te hard rijdt of wanneer je iets te lang niet op de weg let, bijvoorbeeld. Als je naar de persoon naast je kijkt. Maar er zijn dus plannen om vanaf 2030 ook je echt te kunnen ingrijpen op jouw snelle. Dus dat ze kunnen zeggen, op deze weg ga jij maximaal 70. Of misschien zelfs wel helemaal 0, omdat we vinden dat jij nu moet stilstaan. Ik vind het erg tricky. Het zijn natuurlijk ook voorlopig alleen maar plannen. Maar ja, ze zeggen ook wel, je zou het kunnen overrulen, maar het blijft toch wel lastig hoor. Dan zijn die bruine motten die we de afgelopen weken heel veel in ons huis zien. Kunnen niet zo gek veel kwaad. Behalve een beetje irritant, fladderen. Meer doen ze eigenlijk niet. Maar ze zijn er dus omdat het, het wordt warmer. En dan werd natuurlijk de ramen en de deuren open. Dus vrij logisch. Maar het viel me van de week op. Ik denk, ik heb er nou al een paar in huis. Wat is hier aan de hand? En dan zijn er dit weekend platenbeurzen. Aanstaande zaterdag Amersfoort, Lelystad en Axel. En op zondag zijn er platenbeurzen in Dordrecht en Helmond. Zometeen hier naar twee Richard Vlug met zijn gevonden voorwerpen. En jij en ik gewoon volgende week weer, toch? Woensdag 1-2. Graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Ik heet jullie van harte welkom bij Gevonden Voorwerpen. Ice Radio, dat is het radiostation waar je naar luistert. De zomervakantie is nu in het hele land losgebarsten. Er is geen regio meer uitgezonderd. Dus ik voel er ook eigenlijk wel wat voor om gewoon een hele relaxte zomeraflevering te gaan maken van Gevonden Voorwerpen. We openen met Buffalo Tom en Summer. Bracht mij persoonlijk terug naar de zomer van, volgens mij was het 1995. Ik weet nog dat ik het cd-singeltje voor het eerst tegenkwam in een radiostudio en dacht, oh, deze zomerplaat klinkt weer eens anders. En lekker, met scheurende gitaren en zo. Wat gaan we doen? Ik ga even kijken of ik Joop straks kan bereiken voor een schakeltje in onze muzikale keten. We gaan onthaasten in de tweede uur. Misschien even bijkomen van whatever, het weer, de vakantie, het werk, noem maar op. We gaan iets met passie draaien, tegeltjeswijsheid en laid-back muziek. Het is heel voor de hand liggend om nu door te gaan op Summer van Buffalo Tom. Maar ik dacht, ik kan ook op die Buffalo doorgaan. Daar zijn ook best een aantal platen waar je wat mee kunt. En dit is daar eentje van. De Buffalo Girls, de Scratch Mix van Malcolm McLaren.

0: De Buffalo Stance van Nene Cherries. Volgens mij ook ergens uit de jaren 90. We gaan wat Buffalo's draaien uit de jaren 60.
1: Herinner je deze nog?

0: Fijn klarinet nog even. Dusty Springfield samen met de Pet Shop Boys. Nothing has been proved. we gaan schakelen met Joop, maar het bewijs is nog niet geleverd dat dit is.
1: Ja hoor.
2: Hello.
0: Ja, het bewijs is er.
1: Daar is hij wel.
0: Het levende bewijs.
1: Nou, hè, potverdorie zeg.
0: Nou.
1: Het was trouwens een, even terzijde, want ik ben de purist, hè, dat weet je als het gaat over muziek.
0: Ja.
1: Het was een sopraansax.
0: Een sopraansax?
1: Ja.
0: Oh, geen klarinet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nou ja, dat.
0: Ja, jij hebt er verstand van, dus ik ga niet met jou in discussie.
1: Nee, maar waar we wel over in discussie gaan, dat is die kettinglijst, hè.
0: Gaan we daarover in discussie?
1: Nou, nee, sterker nog, we vullen elkaar aan. Maar ja. ik ben nog aan het zoeken.
0: Ik ben er aan het zoeken.
1: Ja, en ik ben heel erg aan het zoeken.
0: Moet ik dan even kijken of ik heel snel de 10 minuten uitvoering van Uncertain Smile kan vinden? Of
1: denk je dat 6:40, daar red ik het wel, denk ik. Hoor. Ja.
0: Zal ik hem dan gewoon starten? Uw bedenktijd gaat nu in. Hij begint heel voorzichtig. Wat voor instrument zou dit zijn? Of komt het gewoon uit een elektronisch apparaat?
1: Ja, het is gewoon een piano.
0: Dit?
1: Ja, maar met een klein beetje. Met een beetje van mezelf en een beetje van magie. Hè?
0: Oh, ja. ik ben heel benieuwd wat jij de komende 6 minuten en 16 seconden gaat bedenken als volgende schakel.
1: Nou, ik ook.
0: Ga je genieten van Butter?
1: Ja, kom helemaal goed.

0: We waren nog even bezig met de nabeschouwing van gisteravond.
1: Och ja, oh, wat was het een bende zeg. Ik heb zelden zo gelachen om de Muppets. Dat was het allermooiste van die hele halftime show, hè.
0: Man.
1: Jongen zeg. Nee, dat kwam niet goed. Hey, wat een heerlijke plaat. En ik vind eigenlijk die 10 minuten versie is wel heel erg mooi.
0: Ga ik misschien dat die 2 uur wel gaan draaien?
1: Gewoon nog een keer. Kun je ook schelen. Maar wat zal nummer 526 of 525 worden? Ik kom uit bij The and Uncertain Smile. Ik had iets met Shy. Hè, want dan kom je bij He's So Shy van The Pointer Sisters. Jermaine Jackson, I'm Just Too Shy. Too Shy van Katja Gugu.
0: Ja, ook geinig.
1: Ja, maar die hebben we al 2. Katja Gugu hebben we al gehad.
0: Oh, ja.
1: Met de Big Apple en dat soort dingen. Ik kwam even op de andere kant uit.
0: Oh,
1: ja.
0: Die ken ik.
1: Ja, en waarom?
0: Mister.
1: Ja, en dat volgt op The.
0: Precies.
1: Nou, als je daar niks mee kunt,
0: gaan we lukken, denk ik.
1: Dat denk ik wel.

0: En we worden er blij van hoor, van haar staande einde. Weet je nog?
1: Ja.
0: Oh, uit de categorie...
2: Schaamteloos lekker.
3: Heerlijk.
0: Dat was hem.
3: Ja.
0: Nou.
3: Nou, de lat ligt weer hoog.
0: Ja, gelukkig wel.
3: Deze gaat het in ieder geval niet worden. Maar het is wel eentje met een dubbele artiestennaam. Dit was een comeback in de jaren 90. Herinnert u zich deze nog?
0: Oh, ja, zeker.
3: De cover was...
0: Lies.
3: Van Grandmaster Flash, volgens mij, het origineel.
0: Yep. Ah, Duran.
3: Tot donderdag.
0: Hey, donderdag. Dag.

hij liet zich niet meer door haar voor paal zetten. Fool for your love and no more. Dat wilde ik net zeggen, Eikel. Whitesnake. Op Ice Radio. In de gevonden voorwerpen. Zometeen moet ik even voor Joop wat arbeidsvitamine draaien. Want die staat nu met opgestroopte mouwen allerlei dingen met stenen te doen. Maar eerst nog even het rijtje met wit afmaken. Ik vind dit altijd zo'n mooie plaat. Volledig in vergetelheid ondergedompeld. Het gezelschap heette White and Torch. En de plaat Let's Forget.

Dat is John Getchell, lees ik net. Die trompet die je hoort. En Cindy Ecstasy, dat is een Amerikaanse club. Nou, laat ik maar. Lees het zelf maar na Wikipedia. Torch was dat van Softel. En daarvoor hadden we White and Torch en Let's Forget. Je merkt dat wij vergeten zijn de show voor te bereiden. Productie laten we over aan Wikipedia. Wie overigens op dit moment productie aan het draaien is, is Joop. Die is keihard met allerlei stenen aan het zeulen en doen. Dus ik heb beloofd dat ik wat arbeidsvitamine voor hem ga draaien. Ik heb even gekeken, iets wat ik met stenen kan vinden. Ik ben uitgekomen op de Stone Roses en ik dacht, ik doe het gewoon.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, de Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.

Yeah. Frank Zappa, The Dancing Fool. Open uur 2 gevonden, voorwerpen van harte welkom. Straks gaan we even onthaasten, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen. Als ik er zelf aan toe kom, nog iets met passie vinden, tegeltjeswijsheid. Maar nu eerst weer even een arbeidsvitamine plaatje. Joop, die staat stenen te zeulen en te doen.

with me. Dream a little dream with me. Dat was Armin van Buuren. Ja, je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live van een bananenstekker via iceradio.nl. We gaan even onthaasten, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen met een paar rustige plaatjes op rij. We beginnen met een power ballad. Zo'n ontzettend wonderschone plaat. Dave Matthews Band, Sleep to Dreamer.

Jewel, Foolish Games, wel een aantal andere fools in dit radioprogramma. Daarvoor hadden we Barry White, Saved My Life van de Fun Loving Criminals. En dat was hard nodig voor Dave Matthews' band, want die droomde van... die slaapt om haar te dromen. Sleep to Dreamer. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Plaatje waar ik altijd wel bewondering voor heb gehad. En überhaupt voor de man die het geproduceerd heeft, Trevor Horn. De man die de jaren 80 zo ongeveer heeft uitgevonden. Dat is deze plaat van Yes. Het begint lekker a cappella. Lief.

Emerson, Lake en Palmer, Lucky Man. Zegt de ene Palmer tegen de andere Palmer, some guys have all the luck.

0: The Wise Guys en Ooh La La.
1: And you don't know me yet.
0: Yes. Gevonden voorwerpen zitten bijna op. Dames en heren, jongens, meisjes, dank voor het luisteren. Alleen nog iets met passie te doen.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: De eer om dit radioprogramma af te sluiten ligt bij de Flirts. En Passion. Daar hou ik nog een heel klein minuutje over. Dat vul ik wel met een geinig drinkje of zo. Tot volgende week. Of tot donderdag in de uitzending van Joop. Dag allemaal.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk vanmorgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde en gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorinchem worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De twee trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug. Trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen, een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. En het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas en dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

Eric Burdon. Ja, op de titeltrack staat Eric Burdon and War. Maar het is eigenlijk gewoon War. En de voorzanger van War was Eric Burdon. Ook de voorzanger van The Animals trouwens. Magic Mountain, een lekker oud gospelachtig nummer als eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8 op het allerleukste radiostation van het hele internet, Ice Radio. Ja, en als je het al een keertje gehoord hebt, dan weet je het. Het is altijd weer een kwestie van, ja, in welke mood zit ik? Wat heb ik eigenlijk allemaal gevonden de afgelopen dagen en misschien wel weken? En dat draaien we allemaal zonder enig format. Dus als je denkt, wat klinkt het eclectisch? Ja, dat klopt. Hij zong mee met Bastille. Hij zong mee met Teddy Swims. Hij wist dus hoe het was om volle zalen te hebben. Maar hij is gewoon een singer-songwriter uit Schotland. Kerr Mercer.

Sir Mercer, Hurts. Felix the House Cat. Wij kennen hem als iemand uit de tweede golf van de Chicago House. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar de Chicago House komt wel vaker terug. En dus betekent het ook dat wij Felix the House Cat al decennia lang kennen. Anno 2026 is er geen echte Chicago House meer, maar wel lekkere house. Felix the House Cat samen met Sky, Funk Drunk.

Even slikken misschien voor de fans van het origineel, maar ik vond hem wel mooi. Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit. En daarvoor Felix the House Cat. Ik zei Chicago House bestaat niet meer. Maar ja, je kunt ook zeggen als Felix the House Cat het heeft gemaakt, dan bestaat het toch nog. Funk Drunk. Grote artiesten hebben veel op de plank liggen. Dat merkten we bijvoorbeeld ook toen Prince overleed. Beyoncé is er ook zo een. Dit nummer heeft er 13 jaar over gedaan om uiteindelijk uit te komen.

Een beetje ingewikkeld verhaal. Beyoncé nam dit nummer in 2013 al op voor een van de eerste albums. Maar de demo daarvan bleef op de plank liggen. Die kwam wel uit, die lekte uit via TikTok. Op TikTok werd het nummer heel populair als achtergrondliedje, die demo dan. En Beyoncé dacht, nou misschien moet ik het dan maar eens een keer afmixen en afzingen. Dat heeft ze gedaan in 2026. En vlak voor haar verjaardag brachten ze het nummer opeens uit. En het werd in Amerika en in Engeland meteen een hit. En hier in Nederland, nou niet zo. Beyoncé, Morning Dew. Alan Toussaint was de producer van The Meters. The Meters die stopte ermee, hij begon zich te vervelen en toen richtte hij een nieuwe band op, Chocolate Milk.

Vintjes anno jaren 80. Die moest je uitzitten. Hè? Ook al duurden ze bijna 7 minuten. Chocolate Milk. Eigenlijk een achtergrondband. Maar ja, ze wilden ook meer. Ze wilden zelf ook hits maken. Hebben ze geprobeerd. Dit Who's Getting It Now was in de jaren 80. Zo halverwege de jaren 80. Tijdelijk best wel een dansvloer hitje. Een kleintje. Maar leuk genoeg om een keer te draaien in Wat Kind Vindt op Ice Radio. Over Hermanos Gutierrez heb ik al vaak iets verteld. Gitaristen die door popmuzikanten worden ingehuurd, maar zelf ook hele mooie dingen maken. Zoals deze Los Ojos del Condor.

Als je deze man gaat opzoeken op het internet, Red, vergeet dan niet de punt erachter te zetten. Anders krijg je heel andere muziek. Red, R-E-D-D, punt. Hij werd bekend omdat hij covers maakte, die zette hij op YouTube. Hij had er een managementbureautje achter zitten. En toen hij populair genoeg was, toen kreeg hij een platencontract. Zo simpel kan het zijn. Hij noemde zich toen nog The Kid DC, maar tegenwoordig dus Red. En we draaiden van Red het nummer Life. En daarvoor de Hermanos Gutierrez, de echt geweldige gitariste Los Ojos del Condor. Kesia komt uit België.

uit België. Om jaloers op te worden, Kezia, K.Zia, alweer zo'n punt, en Call for Change. Ga er maar even voor zitten voor het volgende nummer. Duurt 4 minuten en is van Lou Rawls. Lou Rawls kennen we natuurlijk als een suave, hè, een smooth jazz en soul zanger uit de jaren 60, 70. Misschien nog een stukje van de 80e jaren. Maar zijn leven was altijd een beetje getekend door de verhalen en de historie van zijn familie. Hoor je ook in veel van zijn nummers. Want die familie heeft veel te maken gehad met slavernij, uit het slavernijverleden. En Lou Rawls had daar altijd wel, die had daar iets mee. In 1963 schreef hij een heel album dat heette Tobacco Road. En dat ging voor een groot deel over het slavernijverleden van zijn familie. Dat album heeft niet zoveel gebracht. Geen hits of zo. Maar als je er 60 jaar later naar het nummer Tobacco Road luistert, dan kon je er wel even een beetje stil van worden.

0: Een Netflix-band. Een boyband gevormd voor een serie in Netflix. December 10. En Us Against the World. En daarvoor prachtig nummer van Lou Rawls. Kun je 10 keer naar luisteren, dan hoor je er steeds weer wat anders in. Tobacco Road.
1: Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

Genesis Owusu komt uit Ghana, woont tegenwoordig in Canberra, Australië. En Kai komt uit Zimbabwe en woont tegenwoordig in Melbourne, ook in Australië. Cultuur overstijgend dus, de R&B van Genesis Owusu en Kai in Human Again. Tiger Lewis is een man met een soulstem. Dit nummer begint als een zacht popliedje, maar soulful wordt het zeker wel.

Def Jeff, 1990. Zijn eerste album, Just a Poet with a Soul, was meteen ook heel erg goed. Hij heeft daarna nog een album gemaakt volgens mij. En toen was het over met Def Jeff. Van hem draaiden we On The Real Tip van dat allereerste album dus. En daarvoor Tiger Lewis, lekker soulful, Use Me. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek.